0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: ook deze.
1: A slow road, here I come. Heb de vracht weer afgeleverd bij een klant.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: ook deze.
1: Het is over, voorbij, voorbij tussen jou en mij.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224, op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
2: Altijd piratenhits.

0: 1224. Weerbericht.
1: Er trekken vannacht nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui. In het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien, met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind, maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
2: Wat een mooie!

0: ook deze.
1: Dit is een hele tour van Stockholm naar Mainz. Maar het is voor jou de strijd om een bestaan.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jos Duinstaan met het Radio Nieuws. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de 3 toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd

0: deze. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vandaag is het wisselvallig met wolken, zonnige perioden en enkele stevige buien. Vooral in het noorden is daarbij kans op onweer. Veel regen en windstoten van 60 tot 80 km per uur. Daar kan vanmiddag en vanavond plaatselijk zo'n 50 mm regen vallen. Voor de noordelijke helft geldt vanaf vanmiddag tot zondagochtend code geel. De temperatuur komt uit rond 14 graden. De westenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Vannacht blijft het buiig. Zondagochtend komen vooral in het noorden nog stevige buien voor. Later volgen enkele opklaringen bij opnieuw ongeveer 14 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Yeah! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur. Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongens Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Daar gaan we.
2: 3,
1: 2, 1.
3: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.

zondagochtend. De 10e oktober van het jaar 2026. Vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Allemaal een hele goede morgen. Het weekend is begonnen. De start van jouw zaterdag hier op 1224. Jij luistert naar Verdongen. Dat allemaal tot aan de klok van 11 uur. We staan geheel tot jouw beschikking. Dus mocht je deze zaterdagochtend lekker wakker willen worden met jouw favoriete muziek, laat het weten. Je kan jouw verzoekplaat deponeren bij ons via de website radio1224.nl. En anders gewoon even via onze WhatsApp-lijn, 06-244-95564. Ik zeg het nogmaals, 06-244-95564. Maar natuurlijk ook via onze chatbox. We hebben een chatbox, ja. Studio 16 heeft een chatbox. Die is allemaal te vinden via studio16breda.nl. We zeggen ook alvast een hele goede morgen tegen onze Gerda, die er alweer gezellig bij zit. Hè. En natuurlijk ook even dank naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. En onze Berend natuurlijk ook van harte welkom terug. Ja, leuk. Het is zaterdagochtend. We hebben er weer zin in tot aan de klok van 11 uur. Lekker veel herrie op jouw radio om deze zaterdag wakker te worden. Hè? Ja. Gaan we doen met heel veel gezellige oudjes, nieuwtjes. En laten we beginnen met Jan en Dien en Surf City. Ja, gezellig hoor. Ja, hoppada. Maar eerst wakker worden met koffie erbij. Hè? Ja. Goedemorgen. Wat een drukte weer die Verdongen, hè? Ja, we kennen er alleen maar op.

even lekker terug naar de jaren 60. Hier op 12-2-4 met een oudje van de Everly Brothers. Hij kraakte lekker en de Walk Right Back. Goedemorgen, ochtendshow op 12-2-4. Nu met de Paladijns en jouw liefste wens.

0: oh, er is wat verkeerd met de draaitafel.
1: Ja.
0: Wat hebben we nou weer met de draaitafel? Even kijken. Misschien een... Oh, hoor dat eens. Dat schuifje, dat zit een beetje vol stof. Zo, nou even opnieuw starten. Kijken of die beter klinkt nou, hè. Abba, komt eraan. Ja, dat klinkt wel iets beter, hè.

0: de apparatuur heeft hier zo langzamerhand wel een opfrisbeurt nodig. Hè? Ja, het begint allemaal te kraken, te piepen, te stotteren en weet het allemaal. Ja, die oude plaatjes, die naalden, noem het allemaal maar op. Kijk, dat bedoel ik, hè. Gaat hier weer één knal uit. Jongen, jongen, jongen, wat een oude baggerzooi. Maar we hebben muziek!
1: Een hele, hele, hele, hele.

0: Eigen, nou, dan heb je daar zo'n kapitaaltje voor ingestoken. En je bent niet op voorbereid. Ach ja, kan gebeuren, hè. Hier begint het ook allemaal te kraken, te piepen, te stotteren, weet je het allemaal.
1: Ja, ik heb het over de apparatuur, hè. Niet over degene die je nou hoort kletsen, hè. Ja.
0: Ja, die kraakt, piept en stottert ook van alle kanten. Maar ja, dat is weer een ander probleem. Hey, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Dit is voor jou 12:24 in de ochtendshow. Deze zaterdag de 10e oktober. En we staan geheel tot jouw beschikking. Tenminste... op muziekgebied dan, hè. Ja, ja. Ik kan natuurlijk gezellig jouw plaatjes aanvragen. Waar wil jij wakker gemaakt mee worden deze ochtend? Jouw favoriete plaat, laat het maar even weten. Via de website radio1224.nl en vraag een verzoekplaat aan. Of doe dat via onze WhatsApp-lijn, hè? 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. En Verdongen, ja, die draait het bijna allemaal, hè, in de ochtend. Hè? Ja. Of je nou iets van Metallica wil horen of iets van de zangeres zonder naam, AC/DC of Ad van Horen, Jetje, Frank Verkooyen, Ben Kramer, ik doe maar wat op, hè, ja, ja. Ik heb zoveel. Ik zou niet eens meer weten wat er allemaal ligt hier in de studio, hè. Zowel op vinylgebied als mp3-gebied als cd-gebied. Huppakee, gaat het kanaal weer. Jongen. Wat een ballentent ook, hè, hier. Ach ja. Wat heb je nog als je ouderwets analoog bezig bent? Stop!

0: was toen, hè? Dat was toen.
1: Dat is pas radio.
0: Dat was toen, hè? Mooie studio, hè? Nou ja, ik ben er nog wel trots op, maar het begint allemaal hier en daar te knagen, hè? Ja, ja. Ach ja, we gaan maar lalen, hè? Ik zei het toch, hè? Even lekker terug in de tijd. Connie van der Bos en oma Arie.

0: show.
1: Even met een oudje van Emmylou Harris en Zelavi, You Never Can Tell. Hij kreeg net ook weer een berichtje van Eva Dongen. Hoe komt het toch dat een hele hoop van jouw plaatjes zo kraken? Nou, dat komt vroeger in discotheken gedraaid. En natuurlijk een eigen drive-in gehad. Ja, dan nam je de platen toen de tijd mee. Hè, want toen hadden we nog geen mp3 en dat soort dingen. Ja, en er gingen wel eens wat fout, hè. Biertje eroverheen. Of de platenkoffer zo de mieter eruit beklauwen en dat soort dingen. Ja, ook niet zo erg goed voor de plaatjes, hè. Ja. En je ging er ook niet zo echt zuinig mee om, hè. Nou ja, ach ja, goed. Hé, hey, maar leuk dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow hier op 1224.
2: Stadler?
3: Yeah, what?
2: Is that it?
3: Yes. How'd you like it?
2: I don't know. I slept through the whole thing.
3: Well, you didn't miss much.

lekker hè, deze. Ooit op nummer 1. Ja, hij is vanaf gedonderd hè, deze van Shakira samen met Burna Boy. En dat heette dan Die Die. Kill yo, yo, do, hallo. Ik wil even een kanaaltje erbij, hè. Even spelen met de schuifjes, ja. Even kijken, hoor. Stoffige bende hier op zolder, hè, ja.

0: dag is voor sommige mensen al heel vroeg begonnen. Hè? Ja, ik zag u al een hele hoop goeiemorgen zeggen in onze 12-2-4-app. Hè? Ja. Goeiemorgen. Het is van donker tot aan de klok van 11 uur. Jouw herrie op de zaterdagochtendshow. Lekker gevarieerd. Ja, je hoort het, we draaien piratenklappertjes, we draaien top 40 knijters. De golden oldies, ze vliegen allemaal om je oren heen. Ja, en dat is het mooie. Van Dongen die is helemaal vinyl gek. Hè? Dus we proberen elke nummer 1 hit uit de hitparade proberen we op vinyl te krijgen. Nou, dat is ondertussen gelukt ook met Shakira. En de plaat die nu op 1 staat in de grote hitparade... ja, die komt volgende maand pas uit hier op vinyl. Ja, ik heb hem nog niet op vinyl. Nee. Maar komt 100% zeker volgende maand hier in de studio aanwaaien. Het staat op een album. Wordt het 4e album van ze, ja. Ja, wie staat er dan op nummer 1? Je gaat de plaat natuurlijk straks dus ook horen, maar ja, dan als digitale MP3 gebeuren. Hè? Ja. Maar goed, we gaan het even over iets anders hebben. Want dit is de ochtendshow en dan hebben we natuurlijk ook elke zaterdag...
1: Lekker na de wekker.
0: En dat hebben we altijd na 9 uur, hè. Ben jij de eerste op deze zaterdag, de 10e oktober van het jaar 2026?
2: De allereerste met jouw verzoekplaat.
0: Dan kun je lekker naar de studio bellen bij het geluid van je lekker naar de wekker, hè? Ja. Zodra jij de lekker naar de wekker jingle hoort, dan kun je contact opnemen met 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Ja, dat is nog een ouderwetse vaste lijn, hè, ja. Nou, alles hier in de studio is ouderwet, zelfs die discjockey die je nou hoort, hè, ja. Moet toch eens een keer vernieuwen.
3: Tegen wie heeft hij het?
4: Oh, dat wil je niet weten.
0: Nou, ik zit wel eens meer in mijn eigen te praten, mag dat, ja?
2: We beginnen tegelijk weer tussendoor te kletsen.
0: Ik kan alleen maar zeggen... Hallo! Eenmaal strakjes die lekker naar de wekker hier op 12-2-4. Zodra je het geluid hoort. 076-541-9920. Kom live in de studio en vraag jouw favoriete verzoekplaat aan. We draaien bijna alles, hè. We draaien bijna alles. En wat loopt zij nou weer te mekkeren daar in Adam? Wat is dat nou voor muziek? Ja, dat is lekkere muziek, Gerda. Dat is weer eens heel wat anders dan... Wat had jij nou weer aan gevraagd? Goed, maar Verdongen die heeft alweer genoeg gekletst. Ja, vind ik ook. Hè. Ja, ik hoor jullie het zeggen. En ik zie jullie het zeggen. En ik weet het allemaal niet wat, hè, dus. Dan laten we dus maar weer wat gaan doen.
5: Ja. Ja.
0: Want we zeggen maar één ding.
6: Waar je ook bent. Waar je ook bent. Onze hits gaan met je mee. Waar je ook bent. 100% hits.
0: Dat bedoel ik, hè. Ja. We hebben ze van A tot Z, hè. Draaien ze gezellig mee. Zoals deze, gewoon van de grammofoon. Marianne Weber en John de...

0: Oh, lekker hoor. Vanuit Studio 16 hoor jij ze voorbij komen. Dit was een vriend.
1: Je favoriete plaat op de radio. Dat kan. Dat kan. Want ook dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat het weten.

0: laat maar zitten. Je hoeft al niet meer te bellen. Je hoeft al niet meer te bellen, nee. Het gaat allemaal razendsnel tegenwoordig, hè? Ja, het gaat allemaal zo snel. Dan denk je bij je eigen van, wie hangt er nou weer aan de lijn? Hallo, hallo.
1: Je gaat niet verder zingen.
0: Nee, nee, nee. Ik heb een beetje respect voor jouw grote oren.
1: Ja.
0: Dankjewel,
1: hè.
0: Ja, nou, graag gedaan. Ja,
1: voor hier is Gelderland speaking.
0: Ja, ik had het gelezen in de app. Dus dat je gezellig bij Ton bent.
1: Ja.
0: Kan hij het allemaal wel aanhoren?
1: Ik weet niet. Hij heeft zijn koptelefoon opgezet.
0: Oh. Nou, ja, dat is ook wel gezellig. Passen die wel?
1: Ja.
0: Oh, hij heeft zo'n hele grote.
1: Ja. Zo'n mega grote.
0: Ja, van die megafoon oordoppen erop.
1: Ja,
0: dus.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Voor de luisteraars die niet weten van wie hangt er aan de lijn. Hallo, hallo. Dat is mijn bro Robbie de Groot.
1: Ja, momenteel even gezellig in Reden. Ja,
0: ik val je nou in de reden. Ja, ik val je nou in de reden. Ja,
1: ja. Ja, daar heb ik zo'n reden voor.
0: Inderdaad. Hey, goedemorgen, kerel. Leuk dat je belt.
1: Ja. Ik denk van, weet je wat, laat ik eens een lekker plaatje aanvragen.
0: Oh, een lekker plaatje. Dus nou ja, dan zou ik zeggen, pak een vork en mes erbij, een lepeltje. Ja, dan kan je hem oplepelen. Ik weet het allemaal niet, hè. Ja, wat een onzin weer.
1: Dat kan, hè. Je hebt van die platen die gaan over aardbeien en zo. En ja, dat zijn toch lekkere platen dan, hè.
0: Alles kan, hè. Behalve theepot. Ja, zo zeggen we dat ook weer, hè?
1: Ja, daarom.
0: Goed, maar waar mogen we jou mee gaan verblijden? Nou, hier op 12.24.
1: Ik heb een piratenklappetje erbij. Ik ben, jawel. Gabri, met Kermiskind.
0: Kermiskind. Wat heeft hij nou weer?
1: Oei. Ja, dat is een piratenklapper.
0: Ja, nou, dat zou best wel. Dus. Dat zal best wel. Mij zegt het in ieder geval helemaal niks.
1: Oké. Gabri komt uit het noorden, hè? Dus uit Groningen, geloof ik.
0: Ja, maar jij hebt altijd van die platen, dat denk bij mij, hoe krijgt die ze verzonnen?
1: Ja, hè. Ja.
0: Maar ja, wij zitten hier niet voor niks, hè. We hebben hem in ieder geval klaar liggen, dus.
1: Ja, wel.
0: Ja, we hebben hem wel, dus ik weet alleen de kwaliteit even niet, dus, want ik ken het helemaal niet.
1: Nee. Nou, dat maakt niet uit, al heb je mee goed. Topkwaliteit.
0: Ja, ach ja, het zal wel weer zo'n plaat zijn. Jouw kennen de.
1: Piratenplaatje.
0: Ja, ik heb meer van die piratenplaten van ook die keer beter als discuswerpen gebruiken. Hè? Dus gelukkig heb ik er een paar goed kunnen verkopen. Dan denk ik bij mijn eigen, wie geeft daar nou geld voor?
1: Ja.
0: Dat was er van een of andere Manuela of wat dan ook. Nou, dat heb ik een keer gedraaid. Ik denk, hoe krijg je het op de plaat, joh? Die pers die moet ook gedacht hebben van amai. Ach ja, goed. Je hebt er mensen bij die denken te kunnen zingen. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook met mensen die denken een radioshow te maken waar niks op slaat. Kijk maar naar Van Dongen. Ja, dat is ook zo.
1: Ja,
0: dan sla ik daar ook gelijk, huppakee, de spijker op zijn kop, hè?
1: Ja, het is omdat we mogen bellen,
0: want
1: anders.
0: Ja, daarom. Het is omdat ik een beetje die internetlijn aan het vervuilen ben hier van 12.24, dus.
1: Ja.
0: Ach ja, moet kunnen. Hey kerel, we gaan hem doen. Ik zou zeggen, ik wens jou een hele fijne zaterdag daar aan die kant.
1: Dankjewel, van hetzelfde wel.
0: En doe Ton de groetjes, hè.
1: Ja, zal ik doen. En jullie voor vanavond smakelijk, hè.
0: Ja, want we gaan lekker strakjes uit.
1: Daarom.
0: Dus, nee, gaat helemaal goed komen.
1: Okidoki.
0: Hey, veel luisterplezier hier op 12.24. Groetjes daar.
1: Hoi.
0: Yo, later. Toet, toet. Och, jongens. Gaat allemaal weer lekker. Doe de verkeerde schuifjes open.
2: De lekker. Na de wekker. Verzoekplaat. Radio 12.24.

0: In het kader van...
1: Lekker na de wekker.
0: Draaiden we deze mee namens Robbie de Groot en de Gabri en de Kermiskind. We gaan er zo aankomen hoor, jouw verzoekplaten. Ik ben ze al druk aan het opzoeken. Hè? Ja.

0: is wel lekker, hè, deze week, hè. Gijs de Bruin, laat ze maar lullen. Het allemaal gekozen tot...
1: Paniekplaats.

0: Gaan we gas erbij halen, hè? Op deze zaterdag 10 oktober van het jaar 2026. Vrienden en vriendinnen, goedemorgen.
1: Verzoekplaats.
0: Ja, er zijn al enkele verzoekplaten binnengekomen. Die gaan we natuurlijk gezellig behandelen. Het is ondertussen 9 uur geweest, dus tijd voor jouw verzoekplaatjes, hè? We gaan even gezellig naar Frits in de ochtendspits. Jawel! Nou is de bril een beetje aangeslagen. Nou zit ik even zo te kijken van de woonplaats. Waar komt die vandaan? Is dat nou een 5 of een S of weet ik het al? Ja, mijn beeld is een beetje raar. Ja, nou ja, nee, goed. Ja, ik weet het. De disjockey, ja. Sikkendrecht of zoiets? Slikdrecht of... Nee, ja. Sorry, Frits. In die ochtendspits. Hij vraagt even een plaatje aan. Of ik even die gezellige gouden ouwe wou meedraaien van Blue Sweat en Hunkered Feeling. Ook een van de favorieten van mijn zoon, die beneden nog in zijn bed ligt te ronken, onze Jarno. Hè? Ja. We lopen altijd te strijden over die platen, want ik hoor hem liever weer van Jonathan King. Hè? Ja. Maar ja, die gaan we niet draaien, want onze Frits in de ochtendspits, die vraagt die andere geweldige gouden ouwe. Even lekker terug naar 1974, hè. Hey Frits, geniet ervan. We gaan even lekker terug in de tijd. Blue Sweat and Hug It the Feeling. Hoe gaat je gaan?

Even lekker terug naar 1974, hier op 1224. Als verzoek namens Frits in Dordtenspits draaiden we Blue Sweat en Hooker the Feeling. Deze krijg jij retour.

0: lekker hè, de jaren 70 hier op 1224. Redbone and We All Wounded.
1: Jij vraagt, wij draaien.
0: Inderdaad, want jij vraagt en wij draaien. Daarom zitten we hier tenslotte. Goedemorgen, de ochtendshow hier op 1224. Verdongen is de naam. En we gaan weer even kijken, even kijken.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Ja, ja. We gaan even naar de andere kant van het land, geloof ik. Naar Studio IJsselvallei. Een hele goede morgen daar aan die kant, hè? Ja, ja. Zitten gezellig te luisteren, ook via het internet. De woonplaats is de N233. Nou, dat is een leuke woonplaats, hoor. Daar moet je mee uitkijken, hoor, ja. Komt er opeens een autootje voorbij. Zit jij daar op de gemak achter je tafeltje?
3: Zo! Dit is leuk.
0: Nou ja, dan vind je dat niet leuk, hoor. Nee, nee, nee. Er wordt geschreven, goedemorgen vanuit de auto richting Rotterdam Haven. Oh, ze zitten in de auto, ja, ja, natuurlijk, op de N233. Nou, dat is alweer een tijdje geleden, dus volgens mij zitten ze ondertussen op de Z1214. Hè? Zo lang heeft het geduurd, hè? Ja. Even een plaatje mee wou draaien voor iedereen.

natuurlijk draaiden we even gezellig mee, hè? Ja, ja. De asfaltrocker op de N. Even kijken, teruggelezen. Oh, wat is dit allemaal? Ik heb weer iets anders in beeld staan. Ja, ja. Op de N233, hè? Ja, ja, dat zat Studio IJsselvallei, hè? Maar volgens mij is hij ondertussen wel gesmolten, hè? Ja. Vroeg de plaat al een tijd geleden aan. Maar ja, de verzoekplaten die beginnen eigenlijk pas na 9 uur hier. Ja. Je mag ze wel altijd eerder aanvragen. Nou, onze Gerda die heeft ook een paar van die platen aangevraagd. Jongen, jongen, volgens mij was ze toen zelf nog niet eens geboren. Hallo, hé. En onze Gerda is ook al 85. Oh nee, die wordt nog 85. Dus ik heb weer wat te zoeken, hoor. Nou, dankjewel, Gerda. Even kijken. Iets van de stroper moet ik opzoeken. Nou, ik had hem hier en nou, dat was niet aan te horen, hè? Nee. Nou, het past wel in ieder geval bij mijn stem. Laat ik het daarop houden. Even kijken, ik drink alles van René en Thomas Kars. Die moeten we nog even opzoeken. Die wordt allemaal aangevraagd door Tima Hallo of zo. Ja, sorry hoor, hoe ik het uitspreek. En wat krijgen we hier nog even met meisje? Ja, moeten we ook nog even opzoeken. Dus. En ondertussen geef ik jou de kans om nog een plaat aan te vragen. Hè? Ja, kun je gewoon allemaal doen via onze website radio1224.nl. En anders gewoon via onze WhatsApplijn. 06-244-95564. Sorry Gerda, de naam is verdongen. Ik heet geen 77, hè? Nee. Ze schrijft, hey, hallo, 77. Nou, zo heet ik niet, hoor, nee. Hey, we leven in een moderne tijd, hè. Zo moeten we dat ook zeggen. Het is tegenwoordig niks anders dan AI en weet ik het allemaal. En tegenwoordig, jongen, oh. En die filmpjes, die clips er ook al bij gezien. Nou, dat is bijna echt, hè. Als je gewoon een beetje dingen bent, dan weet je allemaal niet hoe het eruit ziet en dat soort dingen. Maar ja, wij zien nog wel dat het AI is, hè. Maar sommige klinken wel zo lekker! Hey, goedemorgen!

0: Bumper aan bumper. Bumper aan bumper. Aan bumper. Dit is George van Dongen.nl.
1: De gezelligste van Brabant.
2: Een paar maanden geleden was ik op het festival van Didam. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien van letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk...

0: Aletre Ziggy in the house! Weekend! Ja, weekend!
1: Het officiële begin van je weekend.
0: Ah, lekker hè, ja. Het officiële begin van jouw weekend begint hier op 12.24. Ik zeg nogmaals, goedemorgen. Ziggy in the house, een oudje natuurlijk van Peter Blankert. Het is moeilijk bescheiden te blijven, dat allemaal even in het kader van het gebeuren der AI. Hè? Ja. Ja, je komt er niet meer onderuit hoor. Overal hoor je tegenwoordig AI soms voorbij komen. En als je kijkt al op YouTube, dan zijn er nog aardige clips erbij gemaakt ook. Dat je denkt van, is het nou echt? Of is het fantasie? Ja, ik weet niet hoe jij er tegenover staat eigenlijk aan de andere kant. Ja, je moet er niet te veel bij stilstaan. Maar dat AI, het ChatGPT, en weet het allemaal. En een paar weken geleden zag je dan op een gegeven ogenblik op televisie voorbij komen een nieuwe beveiligingsrobot. Kon gewoon lopen, kon een beetje kung fu stand en weet het allemaal. En dat is nog maar het begin. En dat schijnen ze in China al een heel leger daarvan te hebben. Ik weet niet of je de film I, Robot kent. Dat is met Will Smith. Ik heb altijd gezegd, alles wat gefilmd is, komt altijd nog uit. Ze hebben me altijd uitgelachen. Hè? Daar had ik het terug op een gegeven blik over. Ken jij die film Total Recall nog? Komt uit 1983, hè? Met Arnold Schwarzenegger. En natuurlijk die prachtige Sharon Stone. Oelala. Maar heb je die film wel eens gezien? Het leven op Mars. Elektrisch rijdende taxis. We moesten erom lachen. Op het scherm hele dunne televisiebeeldjes. We moesten erom lachen. Hey, je kon bellen met een of ander raar apparaatje op afstand. Mijn schoonvader die heeft ooit gezegd van, er komt nog eens een tijd. Dan kun je elkaar zien bellen. Nou, werd er ook om gelachen, hè? Ja. Maar kijk eens om je heen. We hebben allemaal een platte televisie tegen de wand aan hangen bijna. Ja, toch niet dan? Oh, hij ligt bij jou op de grond. Ja, nou ja. Beugeltje verkeerd opgehangen, dat kan ook, hè. De elektrisch rijdende auto. Ja. De eigen elektrische auto is er ook al. De rijdende bussen en weet het allemaal, noem het al. Onze auto ook. Ja. Als ik dat ding op, hoe heet dat ook? Adaptive Cruise zet of wat het ook. Hij gaat gewoon, hè. En rijdt er iemand langzaam voor me, dan stopt hij automatisch. En gaat hij weer harder rijden, dan gaan wij ook harder rijden. En komt mijn auto buiten de lijntjes, corrigeert hij zichzelf met het sturen. En dan zeggen ze, dat is veiligheid. Nou, volgens mij krijg je gewoon slaapgedrag dan, hè. Je gaat slapen in de auto, waar is de veiligheid dan? Want techniek is nog steeds niet 100% veilig. Nou ja, zijn wij trouwens ook niet, hè. De mensen ook niet, hè, nee. We zijn helemaal niet veilig, hè, nee. Ach ja, mag de pret allemaal niet maken. Goed, genoeg gemout van Dongen. Het is weer tijd voor... We gaan even naar onze Gerda daar in het mooie Amsterdam. Die is ondertussen ook al eens slaapgevallen. Die denkt van Dongen, jij met dat gemouw daar. Draai nou maar muziek. Ja, maar het is de realiteit, Gerda. Ik maak me, om sommige dingen maak ik me toch wel een klein beetje zorgen. Ja. Ik hoop het zelf niet meer mee te maken. Hè? Nee. Maar onze kinderen en de kinderen daarvan... Ja, die gaan een hele moeilijke, een zware tijd tegemoet. Kijk nou maar, hè, met die drones op afstand. Ja, er komt geen mens meer aan te pas. Je kan elkaar gewoon, hè, koud maken. Zonder dat er een mens aan te pas komt. Maar de toekomst gaat eruit zien, hoor.
2: De mens tegen de machine.
0: Hoef niet bang te zijn voor een bacterie of een virus, hoor. Nee. Man against the machine. Dat wordt het gewoon. Goed, maar onze Gerda die vroeg ook even of ik een plaatje mee wou draaien. Voor iedereen allemaal. Even eentje uit 1956, zeg. Hallo zo, even terug in de tijd van de twee Jantjes. En die hebben het over de stroper. Ja, toen was het leven nog gewoon, hè? Even kijken, er komt er eentje bij. Goedemorgen, maatjes. In onze chatbox, hè. We vinden allemaal via studio16breda.nl. Nou, gaan we straks even doen, hè. De twee handjes terug in de tijd, hier op 12-2-4. De Stroper.

Yves Behrens hier op 12.24 en terug in de tijd. Jawel, de 10e van de 10e 2026.

0: we gaan ze weer gezellig wegdraaien. Want anders lopen we straks weer achter, hè? Ja. Even kijken, de WhatsApp. Ik vergeet helemaal de WhatsApp, jongens. Oh, jongens. Hé, maar we gaan even, als ik het goed uitspreek, hoor, naar Timano. Daar in Veenendaal zit ook gezellig mee te luisteren via de Mietengolf. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. AM 1224, hè. Deze kant opgeschreven. Goedemorgen, George. En luisteraars, graag zou ik de plaat willen horen van René en Thomas Karst. En ik drink alles. Oh jee. Alles is wel heel veel, hè? Ja. Ach ja, mag de pret allemaal niet drukken, hè? Maar, Timano, we gaan deze gezellig meedraaien. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren hier naar 1224. En ik heb een bakje koffie klaarstaan, hoor. Dus dat drink ik. Dus ik weet niet waar jij op het ogenblik aan zit, hè, met ik drink alles. Maar ja, laat het je genieten. Er gaat eraan komen René en Thomas Karst en ik drink alles.
1: Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Niets is te gek, je mag alles aanvragen. Jij vraagt, wij draaien.
2: Radio 1224.

Geneke samen met Thomas en ik drink alles. Was dat alles? Nou, volgens mij niet, hoor. Of wel? We gaan het allemaal beleven met de volgende plaat. Goedemorgen, dit is de ochtendshow op Radio 12.

had toch heel veel mooie en grote hits op zijn naam staan. En maar één nummer één hit, hè? Bange Hart. Ik heb het over Rob de Nijs. Helaas niet meer onder ons. Maar deze draaiden we even gezellig mee. Namens, even kijken, moet ik weer even als retourplaatje naar Timano. Ja, daar in het mooie Veenendaal aan het luisteren via de Middelgolf. De volgende plaat, ja, die werd eigenlijk aangevraagd. Ik zoek als MP3, was het een fluttrack. Ik denk, jongen, waarom heb ik hem niet goed op MP3 staan? Ik zoek op het internet. Nou, daar was de kwaliteit net zo bagger als de stem van Van Dongen. En toen kwam ik erachter. Ik denk, oh, ik heb 3 keer een dubbel LP met al zijn hits erop. Dus waarom gaan we niet even kijken of die daarop staat? En inderdaad, ja hoor, daar staat die op. Jawel! Even voor onze Gerla, hè? Want die wou hem graag horen. Wees zuinig op mijn meisje. Hier op 12-2-4. Hazes is de basis. Nou, Gerda, even lekker meebrullen daar.

Bjorn vanuit het mooie België. Hè. Straks hoor je natuurlijk na 11 uur nog meer van die lekkere gezellige Bels Vlaamse klappertjes bij Lady Miranda. Dat allemaal in Op de Vlaamse Tour. Bjorn, ook gezellig in de chatbox aanwezig. Goedemorgen, kerel daar. En we draaiden deze De Lucht Was Blauw. Even kijken. Deze moet maar even erbij halen. Er is weer een verzoekplaatje. Ja. We gaan even naar Eddie. Ja, ik heb alleen de plaat nog niet echt scherp liggen op de draaitafel. Want ja, ik ben een moeilijk plaatje. Even kijken, ook dat is een leuke piraatplaat van vroeger. Even kijken, we gaan terug in de tijd. En wat staat er op 1981 alweer? Even de plaat scherp zetten hoor. Momentje, even de plaat scherp zetten. Oh, dat is een krakertje hoor. Dat is een krakertje. Oh, nou valt mee. Even kijken, even scherp zetten. Ja, oké, zo. Zo. Of zullen we een valse startplaat eens een keer maken? Dat is ook wel eens leuk, hè? Even kijken. Daar begint hij dus. Huppakee. Zo. Leven vroeger altijd, hè? Valse starten. Ja, er zijn erbij die hebben er een hekel aan, hè? Ja. Nou, een keertje kan geen kwaad, hè? Gewoon echt helemaal scherp zetten, hè? Zo scherp. Maar goed, we gaan even lekker naar Eddie toe. Eddie, goedemorgen daar aan die kant. Hij schrijft deze kant op. Hey DJ, ik luister lekker mee. Op Radio 1224. Goedemorgen George. Ja. Een plaatje even voor mezelf. En een plaatje van Jetje is perfect. Ja, maar daar hadden we het toen straks over. Hè? Ja. Ik kan ze allemaal aanvragen. Nou, die hebben klaar liggen, Eddie. Ik zou zeggen, geniet er lekker van daar aan die kant. Want we gaan luisteren naar koning Joep Fondant. Even lekker terug naar 1981. Hier op 1224.

0: Nou, ligt op de grond, maar goed. Een tijdje terug, een paar plaatjes geleden, draaide ik gezellig... Wacht even. Ik heb iets even wat anders.
1: Jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Ja, we hebben hem even dichtgegooid, want ik zag alweer een verzoekplaatje binnenkomen. Ik denk, dan ga ik het allemaal niet redden, hè. Nee, dus daarom heb ik even de verzoekbox dichtgegooid. Maar goed, ik had het erover dat ik toen straks een plaatje van vinyl meedraaide. Die van Shakira, hè? Die Die, hè? Ja. Blijft wel een leuk nummer. De B-kant daarvan is Hips Don't Lie. Ik vind het jammer dat ze eigenlijk niet Waka Waka erachterop op de B-kant hadden. Ja, ik heb hem niet uitgebracht, hè. Was een importplaatje. Ja, moest helemaal geïmporteerd over de zee en dergelijke komen. Dus, maar het is binnengekomen. En die hadden we gedraaid. Heeft maar liefst 14 weken op nummer 1 gestaan. Hè? Ja. Maar dat is eraf. Afgelopen vrijdag is het verslagen. En met wat voor namer, wat voor plaat. De plaat die kwam gewoon van niks binnen op.
2: Nummer 1.
0: De nieuwe Susanne Vreek, pijnstiller.

prachtig mooie plaat. Pijnstiller. Ja, mijn pijnstiller is meestal of Lady Miranda of de muziek. Als ik ook van die dagen heb dat het even ja, wat minder gaat, dan ga ik meestal hier even in de studio zitten en dan zet ik een stukje muziek op, waardoor ik mijn eigen ook weer wat beter voel. Je vindt het niks. Heb je wel heel goed geluisterd naar die tekst? Want we kennen allemaal dat gevoel. Dat we even die ene dag hebben dat we iemand nodig hebben. Hè? Om je vast te houden. Even die knuffel te geven. Oftewel, die pijnstiller.

Even een plaatje mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Graag die van Ferry de Lid. En in elk stadje een ander schatje. En Ronald, we hebben hem klaar liggen. Zou ik zeggen, geniet ervan. Komt-ie aan!

0: Dit is Studio 16 met George van Dongen. Radio 1224.
1: Hey, goedemorgen.
0: George van Dongen.

0: Why Don't You Spend the Night? Hier op 1224. Dit is de ochtendshow. Met dat beetje meer radio. En dan nu een verzoekplaat.
1: Ja, we gaan even gezellig naar Veenendaal toe. Naar onze Ada Hensen. Die schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Ja, ja, hij staat aan hier in Veenendaal. Zou graag een heel mooi plaatje willen aanvragen. Voor jouzelf, voor Miranda, voor ons samen en voor iedereen die meeluistert. Dankjewel en een hele fijne uitzending toegewenst. Dat allemaal namens Ada Hensen uit het mooie Veenendaal. Nou Ada, ik hoop dat deze goed is. Hij is mooi. Hier is Jannes, zwevend naar het geluk. Ik wou...

0: gedraaid voor Ada Hensen daar in het mooie Veenendaal. Deze van Django Wagner. En die had het allemaal over Kali. Nee, die moet ik helemaal niet hebben van Dongen. Huppakee, die moet je helemaal niet hebben. Je moet deze hebben, ja.
1: Hey, we hebben een verzoekplaatje.

0: mededeling in dit programma. Het liep weer nergens op.
1: Nou, dankjewel. Jonge. Wat zijn de collega's? Hey, we gaan even gezellig naar Harderwijk.
0: Ja.
1: Onze Flipper zit daar ook gezellig mee te luisteren. Ja. Yeah. Zit weer op toiletten. Jonge. Hebben we dat weer. Goed. Maar onze Flipper, onze Bert, daar gezellig in het mooie Harderwijk. Nou, die vroeg ook of ik even een plaatje mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Dat gaan we natuurlijk doen, hè, Flipper. Leuk dat je erbij bent, leuk dat je luistert. Altijd weer gezellig, hè?
2: Ja.
1: En wat vinden jullie ervan, Klaas en omaatje?
3: Hij is leuk, hè?
4: Hij is geweldig, hè?
1: Ja, ja, inderdaad, hè? Ja. Altijd weer leuk. Goed, mooie plaat, die hebben we klaarstaan. Ik zou zeggen, luister gezellig mee, want die krijg je namens Flipper uit het mooie Harderwijk.

0: die van John Fogerty, oftewel Creedence Clearwater Revival's Rule Stop the Rain. Hoor je hier daarna winnaar en eerste liefde, mooiste liefde.
1: En deze is speciaal voor jou.
2: Radio 1224.

Even lekker retour gedraaid voor niemand minder dan onze Flipper. Daar in het mooie Harderweek. En Dwight Yoakam hoorde je voorbij komen. En that's okay. Oh, verkeer. Hallo, we hebben je al gehad. We gaan naar de laatste verzoekplaat toe. Daarvoor gaan we naar het mooie Oudenaarde in België. Voor onze Vivine. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Even vanuit Oudenaarde. Graag een plaat van Neil Diamond met Zang Zang Blue. Deze is voor iedereen. Dankjewel.

172 alweer. Hier op 1224 aangevraagd door onze Wivina uit het mooie Oudenaarde. Deze van Neil Diamond en Sang Sang Blue. Het is de laatste. Dan schakelen we over naar Lady Miranda. Even voor Susanna, oftewel ons mams. Een prachtig mooie plaat namens Wivina van Semino Rossi. Tot volgende week.

0: 4.
1: Presenteert
0: de mooiste muziek hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens op onze website. Radio 1224.nl.

0: Goedemorgen.
1: Hoi, luisteraars van Radio 1224. Mijn naam is Suzy Morel en ik ben heel blij dat ik de troetelschijf ben in het programma op de Vlaamse Tour voor de maand oktober met mijn nieuwste single Tot de Morgen Lacht. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en veel lieve groetjes uit België. Bye!

0: Dit is Studio 16 vanuit Breda met Lady Miranda.
1: En nu op de Vlaamse Tour met

0: 1024.
1: Hey, goedemorgen.
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?
0: Dit is Lady Miranda via radio 1224.
3: Ik zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 10 oktober. We gaan lekker 3 uur lang op de Vlaamse Tour. En vandaag een klein aangepast programma. We gaan tussen 11 en 12 geen gewoon van de grammofoon doen. Maar we starten gelijk met de verzoekjes. Ik zou zeggen, stuur ze gezellig in. Radio1224.nl of via de WhatsApp 06-244-95564. En om 12 uur gaan we natuurlijk gewoon het middagmatinee doen. En dat tot aan de klok van 2 uur. Maar denk eraan, met aanvragen van de verzoekjes, Vlaamse artiesten en Vlaamse producties. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
0: Dit is Studio 16, vanuit Breda, met Lady Miranda.
3: En voor we starten met het programma gaan we eerst nog een retourtje namens George van Dongen richting Oudenaarde sturen. Wie vinden? Deze is voor jou.

0: Je hoorde Herbert Verhagen. En in de winter van het leven. En er was nog een retourtje namens meneer Van Dongen. Voor Wivine. En in afwachting van de verzoekjes. Dan gaan we er zo meteen eentje meedraaien van Andrea Schön. Is die weer af? Ja, ja. De verzoekbox is wagenwijd open. Kom maar.
1: De verzoekbox is geopend.
0: En wil je ze aanvragen? Dat kan natuurlijk, hè. Vlaamse artiesten en Vlaamse producties, alsjeblieft. En dat allemaal naar radio1224.nl. Of via de WhatsApp 06-244-955-64. O jee, Gerda gaat weer op de bank liggen. Ze is een beetje ziek. Och. Van harte beterschap, Gerda. Ik zal zo meteen een leuk plaatje voor je meedraaien. Een beterschapsplaatje. Maar nogmaals, radio 12244.nl 06-244-955-64. En voor onze mensen in het buitenland, 0031 ervoor. En het komt allemaal goed. En dan gaan we nu de plaats starten van Andrea Schön. Hier is ze met Ich steh wieder auf.

0: Andrea Schön en Esther Wiederhoff. En dan gaan we nu even een beterschapsplaatje richting Gerda sturen. Gerda?
1: En deze is speciaal voor jou.

Dan gaan we lekker van start met de verzoekjes. Voor de eerste gaan we richting het mooie Oudenaarde. Ik zeg een hele goede morgen tegen onze lieve vriendin Vivine. Of ik namens haar, voor iedereen die luistert naar Radio 1224, een plaatje van Frank Michel wou meedraaien. En dan heel graag Le Grand Amour Existe Encore. Nou, Vivine, hij staat natuurlijk klaar, hè. Daarachteraan krijg jij een retourtje. Moet ik nog even bijzoeken, maar komt goed. Maar eerst, namens Vivine, voor iedereen die luistert, is hier Frank Michel.

0: Goedemorgen.
1: Je hoorde Lisa Delbo samen met Lindsay en Sasha. En met het nummer Jolien. Dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. In Lendeleden zijn ze aan het denken om een verzoekje te sturen. Ja, kom maar op hoor. Zoveel keuze. En dan wordt het moeilijk hè. Ja, onze Gerda die dacht er anders over hoor. De keuze van Gerda is altijd heel snel gemaakt. En daar hoort ook de volgende plaat bij. We gaan even naar Amsterdam. Ik zeg een hele goede morgen. Nee, goed, weet ik niet, maar in ieder geval een leuke morgen. Nou, onze zieke Gerda. Ze ligt snot verkouden op de bank. Maar luister toch gezellig mee, kijk. En dat vind ik leuk. Of ik een plaatje van Veerman, toch één kans, wou meedraaien namens haar voor iedereen die luistert. Nou Gerda, hij staat klaar, hè? Daarachteraan komt een retourtje jouw kant uit. Maar eerst namens Gerda. Uit Amsterdam is hier Veerman en nog één kans.

formatie Voortakt. En Xenny blij met die engelbewaarder van mij. Leuk liedje. Dan gaan we weer verder met de verzoekjes. Ik ga even naar Montfort, Linschoten, Utrecht. En ik zeg een hele goede morgen tegen Ronald Huisman. Hij luistert lekker mee via de Middengolf. En dan heb ik een plaatje namens hem wel meedraaien. Voor iedereen die luistert. En voor het team van Radio 1224. Graag het plaatje Publiciteitsjaren van Urbanus. Nou Ronald, hij staat klaar. En ik zeg vaak, zeg maar nee, dan krijg je er twee. Maar jij krijgt er eentje van Urbanus als retour. Dankjewel voor je verzoekje. En die komt hij aan. Hier is Urbanus.

0: ik niet weten, hè, jongens. Daar kan ik niet tegen, hè.
1: Zo, dan gaan we heel even anders doen, want ik heb nu een beetje een hekel aan de live versies. Dus ik heb even de single erbij genomen, dus we starten hem even opnieuw. Ronald, deze is voor jou.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Helemaal in haar nopjes, achter de knopjes. Tussen 12 en 2 is dit Lady Miranda's

Zo, het middagmatinee is gestart. We gaan zo meteen verder met de verzoekjes. Ja, hoort het goed? Verzoekjes. Stuur ze maar in, hè. Radio1224.nl. Of je gaat via het WhatsApp-nummer 06-244-955-64. En voor de mensen die buiten Nederland wonen, plaats er gewoon 0031 voor. En dan komt het helemaal goed, hè. Maar denk eraan, Vlaamse artiesten en Vlaamse producties. En dat heeft ons maatje in Lendeleden ook gedaan. Ik zeg een hele goede middag tegen ons maatje Bjorn. Hij zit vanuit Lendeleden lekker mee te luisteren. Of ik namens hem een plaatje mee wou draaien. Even kijken naar de Schotse Scottish. En dat wordt dan gezongen door Koen. Er staat hier een beetje van alles en nog wat. Moet even kijken hoor. Even goed. Even terugscrollen. Ja. Hij schreef er ook nog bij. Misschien niet zo gekend meer. Maar ik denk wel dat veel mensen hem nog wel kennen. Koentje uit het oog. Uit Oeighem. Ben ik vroeger wel veel naartoe gaan kijken. Eentje voor alle mensen die altijd die luisteren. En voor alle fans. En het leuke eraan is, Koentje komt natuurlijk nog regelmatig naar mij kijken. Kijk, dat is leuk, hè? De artiesten die bij artiesten gaan kijken. Altijd leuk. Maar Bjorn, jij vroeg hem aan. En we hadden hem toevallig ook in het bestand staan. Koen en de Schotse Scottish. Voor iedereen die luistert naar 1224. En het allemaal namens Bjorn. En Bjorn, maatje, jij krijgt natuurlijk ook een retourtje erachteraan. Maar eerst deze van Koen namens jou.

Je hoorde Giovanni en Cherio. En dat was mijn retourtje richting Lendeleden, richting ons maatje Bjorn. En daar draai ik er nog eentje voor.

Je hoorde de nieuwste van Lindsay. En 1000 keren gevraagd. Dan gaan we even richting Driebergen. De volgende verzoek. Ik zeg een hele goede middag tegen Carlo en Marina. Of ik een plaatje mee wou draaien van zijn favoriete zangeres. Belle Perez. Kijk, dat rijmt. Ja, en voordat hij daar vroeg had ik hem al lang klaarstaan. Hè? Hij kwam in de chatbox. En denk, hé, dat is lang geleden dat ik eentje van Belle heb meegedraaid. Carlo, ik heb voor jou klaarstaan. Que viva la vida. En dan voor dan ook eentje van Clouseau erachteraan wou doen voor ons Marientje. Ja, en daarachteraan komt dan weer een retourtje, hè. Maar even kijken. Richting Driebergen gaat dus Belle Perez, Clouseau en... welke de retour wordt. Blijf luisteren.

hoorde Jovalli. En dan met zijn nieuwste Dans met mij. Dan gaan we weer verder met de verzoekjes. En voor mijn volgende verzoek ga ik even richting Sint-Niklaas. En ik zeg een hele goede middag tegen Patricia. Een beetje een moeilijke dag vandaag voor Patricia. Vandaag precies een jaar geleden dat haar man Herbie overleden is. En of ik daarom een plaatje van Danny de Rover wil meedraaien, kon ik nog maar bij jou zijn. Patricia, hij staat klaar. En heel veel sterkte namens ons.

twee mooie plaatjes richting Sint-Niklaas, richting ons Patricia. Danny de Rover en Frank Galan. Ja, die laatste is wel een hele mooie, vind ik. Tranen van een engel. Dat brengt ons weer tot de volgende verzoek. We gaan even richting, even kijken hoor, Wamel. Daar staat ze op de rommelmarkt spullen te verkopen. Met andere woorden, ze heeft daar de muziek ook op staan. Kijk, dat is ook leuk. Ik zeg een hele goede middag tegen Jenny Albers. Of ik namens haar een plaatje mee wil draaien voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Nou Jenny, dat gaan we doen, hè. Ik heb voor jou klaarstaan Bobby Prins en Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. En daarachteraan krijg jij er eentje retour van Bart Keil. Maar eerst deze van Bobby Prins namens Jenny Albers.

Ik moest hem even stoppen. Die moeten weggegooid worden, dus ja. Even kijken of we hem nog... Oh, we hebben nog een andere. Dan zet ik deze er even in. Nou, Jannie, komt u er een keertje aan?

0: is weer tijd voor de troetelschijf, lieve luisteraars. En dat ben ik nog steeds met mijn nieuwe single Tot de Morgen Lacht. Lieve groetjes, Susie Marel.
1: Look out! Troetelschijf.

hoorde de nieuwste van Jan Wuitens, Leef. Ja, in de volgende plaat die ik ga draaien. Het is niet echt een verzoekje, maar ik wou even iets sturen naar iemand. En die iemand die woont in Veenendaal. En het is, ja, het is toch wel onze zaterdagmiddagspecialist, Woutje de Wit. De volgende is voor jou, Woutje. Straks zei jij van, hey, Sjors, doet die deur nou eens open. Deurbel gaat. Ding-dong, ding-dong, trutterschijf. Kijk, en ik heb natuurlijk geen Vlaamse artiest die iets van ding-dong zingt. Maar wel ding-e-dong. Dus, de volgende plaat is voor Woutje de Wit in Veenendaal. En welke is het dan? Dana Winner en ding-e-dong.

0: Je hoorde de mooie vertolking van Dust in the Wind, een covertje van Kansas. En dan gezongen door Nick Bernaar. En dan het volgende. Zometeen gaan we lekker verder met de verzoekjes, maar eerst eentje van Bandit.
1: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele
0: goede middag.
1: Niet zo chagrijnig, hey, we gaan er tegenaan. Een hele goede middag.
0: En hier is hij met Come Do.

juiste van Bart Herman. Vintage en old school. Ja, de vorige van Bandit, het komt door de line dance. En dan deze van Bart Herman, ja, een beetje dezelfde genre, hè? De lekkere line dance plaatjes. Ik ken er weinig van, maar probeer altijd mijn best te doen. Goed. Dan gaan we weer even verder met de verzoekjes. Ik ga nog even een keertje richting Amsterdam. Ze ligt momenteel flink beroerd op de bank. Maar ze ligt wel mee te luisteren. En of ik een plaatje namens haar voor mij wou meedraaien. Een eigen keuze namens Gerda voor mij. En daar heb ik verkozen. Dat is de volgende. Vreemoud en Manon. En diepe wortels.

0: En Gerda, dankjewel. Deze is voor jou.
1: En deze is speciaal voor jou.

Dan gaan we verder met voorlopig de laatste verzoek. Wil je er eentje insturen? Doe het snel, hè. Over een minuutje of 10 gaat de verzoekbox dicht. En dan gaat hij om 2:30 in Veenendaal weer terug open bij ons Woutje de Wit. En voor de laatste verzoek gaan we richting Oudenaarde. Voor onze lieve vriendin Vivine. Plaatje van Jo Valli, ik hou van jou. Namens haar, bestemd voor Susanna. Terecht eraan natuurlijk een retourtje. Waar is deze van Jo Valli?

0: Viva la Vita van Herbert Verhagen. En dat was nog een extraatje richting Oudenaarde. Ja, we gaan even iets... Oh, stop. We doen even deze stoppen. We gaan even iets anders doen.
1: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
0: Volgende week nieuwe kansen. Ja, want zometeen om 2 uur gaat Studio 16 de stream op Radio 1224 verlaten. En dat allemaal, normaal gezien zou ik doordraaien tot 2:30, maar we moeten straks weg. We gaan richting Katwijk, een etentje met de papa en de schoonfamilie van Jarno. En dat allemaal omdat hij, 20 september 90 werd. Ja, of is geworden, hoe je het ook mag zeggen. Ja, dus om 2 uur gaan we even naar Bob de Non-Stop. En dan om 2:30 wordt de stream overgenomen door onze zaterdagmiddag specialist, oftewel die Woutje de Wit. En dat allemaal vanuit de locatie Veenendaal. Ja, dat was straks, riep hij in de WhatsApp allemaal van... Jos, doet de deur nou open, de deurbel gaat. Ja, van ding ding, ding dong, ding dong, daar heb ik geen liedje van. Maar wel het volgende. En die stuur ik even richting Wout. Kijk, ding dong, dat doet een bel. En als je bel, bel, bel nou achter elkaar zet, dan krijg je het nummertje van de volgende artiest. En welk is het dan? Hier is Elke Talman.

Ja, je hoorde nog een keertje de trottelschijf voorbij komen. Ja, ik was net even in overleg met de zaterdagmiddagspecialist, ons Woutje. Ik zei, wat ga je doen? 2:30? Ik kom wel achter je aan. Dus bij deze, ik ga nog één plaatje draaien, dat is mijn laatste plaat. En dan gaan we overschakelen naar Veenendaal. Naar onze zaterdagmiddagspecialist. Geen idee of die de tijd gaat volmaken tot 6:00. Maar anders is het van 2 tot 6. Woutje de Wit vanuit Veenendaal. Vanavond zal het helaas de non-stopper nog even zijn. Bij deze wens ik jullie allemaal een top weekend. En graag tot de volgende week zaterdag. Same time, same place. En ik ga eruit met mijn laatste plaat. En ik heb deze week gekozen voor Free Sofrio. En ik heb je lief. Bye bye. Zwaai zwaai. Tot volgende week.

Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Ja. Je bent weer even afgestemd op Studio Veenendaal, de Arizona. Goedemiddag. Bedankt aan natuurlijk Lady Miranda. Studio 16 Breda. En ook dankjewel George van Longen natuurlijk. Was er vanmorgen weer vanaf 8 uur. Nou, toen lag je nog op één oor. Oh nee, kracht op de rug. Ja. Niet zo heel lekker wakker geworden. Niet zo heel lekker fit. Mijn bed uit. Maar ja. Ik vind het gek met dat weer, hè. En ik een omslag. Ja. Brrr. Blijf lekker binnen bij de radio. Ja. We zullen weer. Er is nog eens een keer. De Arizona. Momenteel 11 over 2 alweer. Ja. Mocht je erbij willen zijn, via radio1224.nl. Jouw verzoekje deponeren. En alles via de Hiha WhatsApp gebeuren. En je staat 0651 06 31 39.

Ja, dat was Opie Corrie natuurlijk op de radio. En ik ga er nog in. De toetsenbord doet niet zoals het zou moeten eigenlijk.

0: Muziek van de New Four natuurlijk en Billy Boy. Hoor die op radio 1224.nl en natuurlijk op de Middengolf te beluisteren. 1224 kHz Middengolf AM. Vanuit de Lunteren natuurlijk, Piraten Derpen. Goedemiddag amateurs en luisteraars. Dit is hier dan vanuit Veenendaal, de Arizona. Iets eerder als normaal gesproken. Normaal gesproken 2:30. Maar George en Miranda gaan zometeen onderweg. Ze hebben een feestje vanavond. Die hebben er nog wel eens een.
1: Ja.
0: Zodoende iets eerder als 2:30.
1: Ja.

ben er uiteraard tot dan de klok van 6 bij je. Op deze 10-10-26. 10 oktober 2026. En ik moet zeggen, de speciale dag eigenlijk, een klein beetje. Want sinds 10 oktober... ...1989... draai ik onder de naam Arizona. Ja.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: nogmaals, hele goede middag allemaal. Iets eerder als normaal gesproken. Net even achter Lady Miranda dan, Studio 16 in Breda.
1: Ja.
0: Hey, het zonnetje breekt door. 14 graden momenteel buiten. Brrr, koude wijn, man. Niks aan, hè? Nee. De zomer is voorbij, officieel.
1: Ja.
0: Dus herfst geworden in één klap, hè?
1: Ja.
0: Gaat zie daar. Nogmaals een bijzonder goede middag. De Arizona, je radiotoestel 1224. Ik ben er voor je tot aan 6 uur met plaatjes en de praatjes. Op jouw radiotoestel, computer, internetradio, tablet, telefoon en ook op de ouderwetse AM-radio. Welkom allemaal. Fijn dat je luistert. Laat gerust weten waar de radio bij je aanstaat natuurlijk. Hè. Via de AM-zender 0651-06-3139. Dus 06-5106-3139. En via het internet kun je het allemaal zien. Via de player natuurlijk, via WhatsApp kun je het gewoon aanklikken. En dan kom je rechtstreeks in de studio binnen. Bij de juiste DJ. Nu ben ik dat.
1: Ja.
0: We draaien hem weer. Rudy Jansen, The Party Time. Remix 142. En onderweg is Arnie Jansen. Fijn dat je erbij bent. Houd hem hier. Op 12.24 natuurlijk. Nogmaals, Studio 16, maar weer bedankt voor de show.

0: is Vermogen aan de Band. Waar ontvang jij ons? Wil je een plaat horen? Of wil je gewoon even dom met ons ouwe hoeren? Kijk dan nu naar het schermpje van je radio.
1: Ja, ik zie het al.
0: We zien je appje wel tegemoet.

0: Ja, want, ja. René Schuurmans op de radio.
1: Hela, hola. Hola, hela, ho.
0: En nog veel meer, ja. Nou ja, ik zat gisteren in de vrachtwagen.
1: Ja.
0: En ik had de eerste airco aan in verband met de warmte van de week. Maar nu had ik de airco aan, omdat alles besloeg. Ik was helemaal zeiknat geworden. De ruitenwissers van links naar rechts.

Ja, Gerard Cox, natuurlijk onvergetelijk deze plaat. Het is weer voorbij die mooie zomer. Ja, helaas binnenkaas. We zullen het met de herfst moeten doen. En daarna de winter, hè. Gatsie, Terry. Ja.

Ja, duo onbekend en Señorita Ochiquita. Nee, ik hoef geen update. Weg ermee. Zo, ja. Ja, de computer wil een update. Dat gaan we niet doen, Ik ben aan het draaien. En daarvoor vader Abraham. En door jou heb ik 's nachts koude voeten. Ik hoorde de deurbel bij Lady Miranda. Ik zeg, ik tikte naar Miranda. Laat George de deur eens openmaken. Zat iemand voor de deur? Ja. Inderdaad. Die zijn net...

ermee. Even geluid voor George en Miranda natuurlijk ook, deze. Dynamic Rockers draaiden we. En bye bye, zei je. Ja, onderweg in de auto. En de bel klinkt goed in de auto, hoor. Ja. Het zal een beetje raar zijn, een deurbel in de auto.

0: met die bel bezig dat hij kapot is, hè? Ja. Ach ja. Misschien zijn de batterijen wel op. Kan me zo, hè?
1: Ja.
0: Hey, goedemiddag. We gaan naar Jenny Tom vanuit de Kerstrum. Was er weer als eerste bij, hè?
1: Ja.
0: Goedemiddag, Wouter. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor alle luisteraars. Draai maar een mooi plaatje, mooie plaatjes mee. Jij weet wel waar ik van hou. Wens je veel draaiplezier namens Jenny.

gezellig. Een oud plaatje van de Starfighters gevonden. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik hem niet in de platenkast had staan, zeg maar. Dus gisteravond even binnengehaald. Alleen ben ik niet zeker van de kwaliteit.

Toen ik amper was geboren, zo heet hij. Starfighters. En Corrie en de Rekels komen er ook aan. En ik heb ook nog een oudje van Arnie Jansen klaarstaan. Ja. Maar eerst even een plaatje van de Professor Audio. Low Power AM lied.

blijft een mooie plaat. En Corrie en Rekels en Rozen die bloeien. Even draait voor Jenny Ton, natuurlijk daar in Kesteren. Deze zou ik ook nog even draaien. Arne Jansen en...

Hij is natuurlijk origineel van Theo Diepenbroek en dit keer van René Jansen. En jou herken ik met gesloten ogen. Ja.

We gaan naar George van Dongen. En vooral Lady Miranda die mij appte. Want George is lekker aan het rijden in de Suzuki. Twee handjes aan het sturen. Oh nee, één handje aan het sturen, de andere aan de voet.

klinkt lekker hoor in de auto. Dankjewel. Je bent zo met die bel bezig dat hij nu kapot is. Ja, verdraaid. Draai Samson en Gert.

heb je dan wel de Sonja Medley? Ja, maar natuurlijk, die heb ik wel, hè. Ja, Highway op de radio. Ik ga hem ook even draaien voor Tom de Ridder tussen Ede en Lunteren. Je hebt ook de meeste plaatjes wel van Highway.

0: Ja, Frans Bauer draaien we op de radio. En als ik maar even naar jou kijk. Ja. Eén blik op de weg, hè, natuurlijk. Hè.
1: Ja.

Monique, tante Til en de rest wat allemaal lekker luistert. Namens Jan Heikamp in Veenendaal. Nogmaals, dankjewel Jan. Zometeen verder in de show. Speakerplaatje van de week van de Mario's. Opnieuw uitgebracht op plaats, het spijt me. Maar hij stond er ook op, de Mario's René Lulofs. Zo heet hij, en in de bouw. En die ga ik ook even draaien voor jou, Jan. Elke plaatje van Hoe kan het ook anders, Han Wellendiek. Staat momenteel voor je klaar. Hopelijk vallen ze in smaak uiteraard, beste Jan.

Dit is voor u live vanuit Veenendaal, de Arizona, op Radio 1224. Mocht je het toestel iets later hebben aangezet. Goedemiddag. Hey, het zonnetje schijnt. Sst, dat is gaat.

Zo is het ook, hè. Ja, ik geef altijd een kus als ik wegga. Han Willendiek en ga niet weg zonder te groeten. Zijn de Mario's.

0: De nieuw voor waren dat. Die komen eraan. De Vrijbuiters natuurlijk. En Dans met mij, Corina. Ik hoorde hem gisteravond ook bij Jan. Dus ik denk, ja, ik knal hem er ook even doorheen, hè. Ja. En de Mario Schilheid.
1: Ja.
0: En in de bouw. En ik ga niet weg zonder te groeten. Han Wellendiek op de radio.
1: Ja.
0: Gewijd voor Jantje Heikamp in Veenendaal. Hey DJ, ik luister mee op Radio 1224. Gefeliciteerd. Doe maar een plaatje voor jezelf. Vrij zijn als een vogel van de Nieuwvoor. En dat schreef Eddie. Dankjewel, Eddie. 10-10-89. Ja. Het is alweer oktober, hè?
1: Ja.
0: Sinds 10 oktober 1989. De naam Arizona.
1: Ja.
0: Illegaal en clandestien op de radio. Nu lekker veilig via het internet. Radio1224.nl. Succes met de uitzending, schrijft hij. Dankjewel, ik luister gezellig mee. Dankjewel, Eddie. Groetjes daar natuurlijk. Dankjewel voor de aanvraag. Fijn dat je luistert. En we gaan hem draaien uiteraard. Hè. De formatie Nieuwvoor. En vrij zijn als een...

daarvoor de Stemmingmakers en de Jan en Swan medley. En de nieuw voor aangevraagde plaat door Eddie en Vrij zijn als een vogel.

0: illegaal en clandestien aan de radio. En nu op het veilige web, internet en via de middengolf. Op de 1224 kilowatts. Op de AM-zender vanuit de Lunteren.
1: Ja.
0: En ook de Zwarte Tulp, goedemiddag. Die schrijft gefeliciteerd, Wout. Dankjewel. En ook Teun Lagerwijd natuurlijk. Hè. Ja.

En ook Miranda en George. Proficiat, kerel. Dankjewel. Ja. En de zender op 1485. Dat ook weer volle power natuurlijk. In Heerde.

En de volgende reactie kwam van Hena Ton. Goedemiddag, luister mee op de Middengolf. Draai maar weer een paar mooie mee voor jezelf. Dankjewel en het hele team van 1224 en alle luisteraars. De groetjes van Hena Ton vanuit Kesteren. Gaan we doen, Hena. Ik weet dat je ervan houdt. Van Veronica, van toen de tijd, hè? Ja, Zendschip. Gaan we plaatje draaien van Ben Kramer en Veronica Vrij.

Jan Boezeroen, terug in de tijd natuurlijk, hè. Vondel was goed. Even gedraaid voor Heina Tom, daar in Kesteren. Luister mee. Elke keer op de Middengolf. AM 1224 kHz. We zijn er natuurlijk op de 1485 kHz. In Heerde en omstreken.

dan zeggen we zondagavond draaien we ook nog en Keetje Tippel. Keetje de Tippelaar. En natuurlijk ook Ben Kramer geraakt terug in de tijd en Veronica Vrij.

dan gaan we naar Ede, want daar luistert Peter van der Roekel. Goedemiddag. Ook altijd gezellig bij de radio 1224. Doe je goed, Peter. Dank je wel daarvoor natuurlijk. Hè. Absoluut. Hallo, draai even een plaatje mee van Arne Jansen en zeg eens meisje. En een plaatje van Normaal, zoek zelf maar wat uit. Alvast bedankt. Jij ook bedankt, Peter. Plaatje komen die kant uit. Derde plaatje van vanmiddag, toevallig, van Arne Jansen.

te Zwolle. Daar staat de radio ook aan. Doe je groeten, Alex. Goedemiddag. Ik zet hem in het rijtje. Op een lijstje natuurlijk.

dat was Arnie die ja, dit voor de AOW Wout. Deze is beter, hè? Ja, die was beter. Normaal. En Arnie, dat schreef ook Egbert de Zwarte Tulp. Ja. En er is Stef Hekkel. Het staat je Koestijn voor Peter van Roekel.

0: Stadje Koestijn, hetjee. Stef Wekkel op de radio, ja, 12-2-4 natuurlijk, hè. En de 14-85. En dan blijf je even gereid voor Peter van der Roekel uit Ede. En natuurlijk Normaal en Arlie, Rikke Tik, Bobber de Bom. Oh, Arlie. En zeg eens wijsje, derde plaatje van vanmiddag van Arnie Jansen. Ja. Gaan we naar Ada. Goedemiddag Ada. Goedemiddag Arizona. Graag een mooi plaatje voor ons samen. Jozef en Christine. Jan Heikamp, Mark van den Burg. Het hele team van 12-2-4, alle luisteraars van de Arizona. Dankjewel en succes. Dankjewel, Ada. Ik heb het de hele tijd over het spiegelplaatje van de week van de Mario's. Maar bij deze ga ik hem even voor jou doen, Ada. René Lu. Even kijken, Lulofs. Ja, die zingt het officieel. Die was van de Mario's. En ja, de Mario's was eigenlijk dit, hè. Het is het origineel, zeg maar. Even een stukje.
1: Je weet dat ik altijd van je heb gehouden.
0: En ja, een nieuw jasje gestoken, 2026 uitvoering. Is het spiegelplaatje.
2: Spiegelplaatje, ja. Van de week. Dit is die spiegelplaatje der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

0: heerlijk toch? Echt zo'n piratenplaat in een nieuw jasje. De Mario's en het spiegelplaatje van deze week. En de laatste nieuwe single is hier van Denny Christian. 70 jaar is hij alweer, hè? Nieuwe verhalen, zo heet hij.
1: We worden wat ouder.

Tessel en Ineke. Op de radio 12.24 natuurlijk. En mijn geluk krijg jij. En Danny Christian, nieuwe verhalen. Nieuwe plaat van de zanger. 70 jaar alweer. En de Mario's. Spiegelplaatje van deze week. Het spijt me, zo heet hij.

0: En dan gaan we naar Klaas Vaak en Sylvia en Ede. Oftewel de Noordzee. Dat we luisteren natuurlijk hier op de zender. Zondagmiddag, 2 uur. Naar een uurtje wet. Eerst Robert-Jan van Bennekom tussen 1 en 2. Een uurtje wet. En erachteraan tot dan 6 uur. Klaas Vaak op de radio, hè?
1: Ja.
0: Hij schrijft, goedemiddag maatje. Weer zo even wat meedraaien. Voor jou en Ada, dankjewel. Alle collega's van 1224 en natuurlijk ook voor de luisteraars. Zoek maar iets moois uit. Namens ons, Klaas Vaak en Sylvia. Dankjewel. En dat heb ik zeker gedaan, hè?
1: Ja.
0: Ik weet zeker dat je het mooi vindt. Ook gaat hij naar George en Miranda. En natuurlijk de vader van Miranda in de auto. Rijden we rustig, George. Hè? Die man zit ook in de auto, hè? Hoeft niet elke keer met piepende banden weg te trekken, joh.

0: Annie de Roos is er ook bij. En ze vraagt gelijk, op welke nummer sta ik bij jou? Nummer 18. Ja. Of ga je weer naar bed, Annie? Nee, toch, hè? Nee. Gisteravond bij Jan, om 8 uur al naar bed. Nee, nou, dat is ook wel lekker trouwens, als je dat kan. Ik ben er af en toe jaloers op. Lukt mij echt niet om 8 uur naar bed te gaan, nee. Van de week om 7:30 pas thuis, man. In de avond, hè?
1: Ja.
0: Als ik dat tegen mijn collega zeg, ik was om 7:30 thuis, zegt hij. Had ik wel verwacht. Ja, lekker dan, hè, ja. Richard.

0: Richard van der Weijden.
1: Echt wel.
0: Ja, echt wel. 18 miljoen Nederlanders. Ja, en ik ben weer de piep.

0: Ja. Dat was hij dan, Vincent en Nick is al aandag.
1: Fuck.
0: Ja, dat was gewoon even te laat, hè. Ja, dat kan gebeuren. Deze derde plaat ook even voor Klaas, Vaak en Sylvia. Bonnie M op de radio. En Sunny. Zou we gewoon zeggen Sunny? Ja, dat is beter, hè.

0: van de zondagmiddag. Klaas Vaak en Sylvia. Ja. Vanuit Ede, ja. Bonnie M en Sunny. Hopelijk waren ze weer goed, Klaas Vaak, hè? Ja. Succes, hè? Morgenmiddag, Merge.
1: Ja.
0: Morgenmiddag. Hallo. Daar is hij dan weer, Klaas Vaak. Op Radio 1224. Deze is voor jou. Ja. We gaan naar... Jozef en Christine vanuit de Weert in... mooie, prachtige, heuvelachtig Limburg, ja. Nou, een heel verhaal, hè. Goedemiddag, de Arizona op 1224. Alles goed met jullie? Twee. En je trouwe DAF, chameleon. Zeggen ze ook in België, hè? Chameleon. Hoe is het met de chameleon? We hebben zo'n Belgische vertegenwoordiger. Chameleon, zegt hij. Ja, ga goed met de DAF. Nog geen storing meer gehad na de vakantie. Dat is al heel wat. Ja. Wout, is het niet... Wout, het is of je niet bent weg geweest vanuit je discokamer. Zo snel is de week omgegaan. Nou, niet normaal, hè. Jongens, graag weer wat plaatjes voor Ada. Peter Holland, Jan Heekamp, Joop Ruitenweek en voor jezelf... En iedereen die we vergeten zijn. Graag een eerste plaatje van de... Niet Oet Lotten. Goedemorgen met die... Zo, hallo zeg. Als tweede plaatje van Frankie Boy en... Miabella Margarita. Jongske, laat maar horen... Wat jij kent met je schöne babbels en liedjes. Succes, kameraad. Ahoy, schrijven Jozef en Christine. Zo, hè. Nou. We zijn weer Bekkentown. Even kijken, ik had een plaatje van Frankie Boy. Echt, of je een spiegelbeeld heeft. Een glazen bol, moet ik zeggen. Want ik had hem toevallig klaarstaan. Frankie Boy.
2: Ik ben er niet.

Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga.

Ja, dat is een iets andere uitvoering van Frankie Boy, als ik hem ken. Ja. Dit is niet Oet Lottem, alleen een ander liedje. Ik weet niet of die een beetje gaat. Luister maar.

Niet uit Lottum. Daar hadden we voor... Jozef en Christine, natuurlijk uit Weert. Was niet de aangevraagde plaats, maar het was een gokje. Dat was de enige die ik van hun had. Ik ga deze ook nog even draaien, want dat is mijn favoriete plaats. Van 3 juli, jongsleden.

0: Even geluid voor je. Jozef en Christine vanuit de Weert. Ah, mooie plaat vind ik het zelf. En Chantal. En ik voel me goed vandaag.
1: 12-2-4, weerbericht.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Momenteel 14 graden in het midden van het land, Veenendaal. En het regent weer met bakken uit de lucht. Komt het, ja. Voor de rest zal het niet heel veel beter worden. Dus ja, blijft een beetje regenachtig. Maar ja, het is echt herfstweer. Hier in Nederland, de zomer voorbij, ja. Miranda die zegt, we zitten met pa in de auto, George en Miranda dus. Wil je iets van de Fantastico's draaien, want dat vind je zo mooi. Dat ga ik zeker even doen. Shalala, ik hou van jou. Komt eraan. En wel nu, hè, ja. Zet hem maar harder, die autoradio.

0: Ja, even voor de pa van Miranda en de schoonvader van George van Dongen draaiden we de Fantastico Shalala. Ik hou van jou. En dan zijn we aanbeland in naar Culemborg. Het mooie Culemborg zie ik.
1: Ja.
0: Met hem bij u, topper DJ van dienst. Zo. Goedemiddag, Mark van den Burg. Voor jezelf en voor Ada. Voor het team van 1224, Peter Holland, Jan Heikamp, Jannie Alves en de rest, wat allemaal lekker luistert, daar mee iets moois mee. Van de Moonlight?
1: Ja, van de Moonlight. Oké. Okay.
0: Groetjes van Markje van den Burg, Teddybeertje. Jij natuurlijk ook succes daar met de uitzendingen. Van de week een paar keer voorbij zien komen op Facebook. Jan Verveel. Ah, morgenochtend is hij er weer, hè?
1: Ja.
0: Succes daar, aan die kant. Dat gaan we even doen met Zoals een vlinder in de regen. Ja, ja, Marretje, nog een bekende Nederlander, schrijft hij. Op Hart van Nederland geweest. Ja, ja, ik heb het niet gezien. Nee. Hij schrijft dan ook, ja, buiten koud, wind, dus binnen. Ietsje kacheltje aan. Zie wel. Helemaal gelijk, hoor. Boutje op de radio en dan de havenmoutpap. Ja, dat is de zaterdag. Gadverdamme. Ja, ik vind het smerig. Smerig. Bah. Al die stukjes...

Lekker smikkelen, Mark. Ik heb ook nog een haak. Ja, Nico Haak. Die komt ook voorbij met zijn Foxy Foxtrot. Zoals gezegd, eerst een plaatje van de Moonlights. Zoals een vlinder in de regen. En de plaatje wordt ook even gedraaid richting de zwarte tulpfluit Hidden. 1485 kilowatts, daar staat de zender aan. De middengolfband, druk mee geweest, maar hij is weer in de ether. Helemaal live.

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd piraten.

0: weer het Pals op de radio en kijk door mijn ogen, ja. Even grijs voor Mark van den Burg en Nico Haak, Foxy Foxtrot, met je hele stikke benen. Ja. En een plaatje van de Moelheids, aangevraagde plaat. En gekozen zoals een vlinder in de regen. Alsjeblieft, Mark.
1: Ja.
0: Ja. Hij is op Hart van Nederland geweest, stuurt een filmpje. Ga ik eens even naar de uitzending bekijken op mijn gemakje. Ja. Misschien wel ondergeteten. Of heb ik daar geen honger meer? Hoi. Ah, dat zou wel goed komen, hè? Ja. We gaan naar volgende verzoekje. Even moeten wachten. Goedemiddag, graag een mooi plaatje voor mijn broer Heina. Heina Tom. Die steeds trouw naar jullie luistert. Maar dat doet hij goed, hè? Ja, absoluut. Groetjes van zijn zus Henny.
1: Ja.
0: Dankjewel, Henny. Even wat speciale plaatjes voor Heina Tom. Dus namens zus Henny. Fijn dat je ook luistert naar 1224. Wat gaan we al klaargezet voor je Heina. Eerst even deze boemer.

voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: Rijkrekels waren dat en nooit word je met 20 jaar. Het is werkelijk waar. Het is een schande. Ja. En de Les Reed Orkest en Men of Action. En de voortak. Waarom moet ik nu lijden voor iets wat een ander heeft gedaan? Even geraakt voor Heina Tom vanuit de Kesteren. Door je zus aangevraagd, Henny.
1: Ja.
0: Hopelijk waren ze weer naar zin, hè?
1: Ja.
0: We gaan naar Ina. Vanuit een wapenveld natuurlijk, hè. Hallo, schrijft ze. Hallo, Ina. Graag een plaatje voor Marcel, voor Janneke, voor jou en Ada. Dankjewel voor de zwarte tulp.

0: hebben het goed. Jij laat elke dag de zon weer schijnen. De Brabo-Turk. Zo heet hij.
1: Ja.
0: Kan er ook niks te noemen. We hebben ze zat. En deze is uit Brabant. Hatsje. Ja, er komen ze aan, hè. En ja. Jan Wolters dus. Richting Wapenveld. Dankjewel, Ida.

Henny en Regina en Pizza d'Amore. Ja. En de Bravo Turk. Nieuwe plaats en ik laat je elke dag de... Jij laat elke dag de zon weer schijnen, zo was het. En Jan Wolters, zo van Jannes en ik wil jou. Heeft geraakt voor Ina uit Wapenveld.

0: kreeg ook nog een sms'je.
1: Ja.
0: Van Alex vanuit de Zwolle. Goedemiddag, Hardy Wout. Hij is er ook weer bij, ja. Draai maar even een plaatje van 765438. Natuurlijk van Anita Berends, hè?
1: Ja.
0: Dat gaan we doen voor jou, beste Alex. Groetjes daar in de Zwolle. Even moeten wachten, maar ja, het is niet anders, hè?
1: Ja.
0: Oh, gaan de plaatjes de eter in en via het internet over voor Tom de Ridder tussen Ede en Lunteren. Natuurlijk, ouwe trucker. En het plaatje wordt ook even gebruikt richting Renkum aan de Sparrenstraat. Fred en Desiree, goedemiddag daar. Plaatje ook die kant uit, hè. We hebben straks nog even Hannie de Roos. En ook nog Jan Heikamp. En dan is het weer de hoogste tijd, hè? Momenteel 5:45.

plaatjes worden allemaal die kant op geraakt. Richting Zwolle, tussen Ede en Lunteren. En richting Renkum.

0: Formatie Highway, waar ze nog eens een keer in. Als ik naar jouw ogen kijk.
1: Ja.
0: Naar jouw kijk, staat er.
1: Ja, ja.
0: En de koren klompen en nu ben ik erbij. Nu ben ik de klas en Anita Berend. 76 5348 is mijn nummer. Helemaal niet. Helemaal niet. Aangevraagd door Alex vanuit Zwolle. En via internet neem ik aan. Als je een beetje ontvanger heeft, dan ben ik ook daar via de IM te horen. Schrijf Egbert de Zwarte Tulp. Want in Zwolle-Zuid komt hij gewoon binnen op de 1485. Bij je stapels ligt daar. De groetjes namens Egbert. Smakelijk eten, Egbert. Want die ging eten. Ja, of gaat eten, moet ik zeggen.

0: We gaan naar Hannie de Roos.
1: Ja.
0: Goedemiddag, DJ Wout. Graag een plaatje van Rosie en Andries. My love. En een plaatje van Robert Pater. Een roos geef ik aan jou. Die heb ik helaas niet kunnen vinden.
2: Oh, het is toch wat.
0: Roos in de morgen komt er wel aan. We waaien hem gewoon even, Hannie.
1: Ja.
0: Voor jullie samen en voor het hele team en iedereen op de luistertour. Succes met het draaien. En de groetjes van Hannie de Roos uit de Renen. En voor jullie samen een fijn weekend. Dankjewel. Ook een fijn weekend gewenst, Hannie. Fijn dat je weer luistert. Naar 12-2-4 natuurlijk, hè.

Nee. Ik ben je niet vergeten, Hanny. Goed, hè? Hij staat gewoon op de lijst, hè? Ja. Even een rustpuntje in de show, dames en heren, jongens en meisjes. Hier is My Love op de radio. 12:24.

0: speciaal voor Hanny de Roos uit Rijnen. Robert Pater, ja. En een roos in de morgen. En een roos in Andries en My Love.
1: Ja, My Love.
0: En de laatste paar plaatjes gaan even de ronde in voor Jantje Heikamp in Veenendaal.
1: Ja.
0: Hey vriend, schrijft hij, doe ze nog even wat lekkers klassiekers deze kant op. Als je nog plek en tijd hebt.
1: Nou,
0: eigenlijk niet. Het is alweer 6:06.
1: Ah.
0: Ach, die strijdt mijn hand weer over mijn hart. Dus, plaatje komen er nog even aan. Ze komen er aan. Keep it on. Ja, keep on. Hey jij, aan de andere kant van de radio. Jouw platen komen echt aan. Big Boss in Veenendaal. Huh? Klaas Vaken, die schrijft, maatje bedankt. Was weer super smakelijk eten voor straks. Dankjewel Klaas Vaak. Groetjes aan Sylvia. En succes morgenmiddag. Hè. 2 uur is hij er weer. Klaas Vaak op zondagmiddag. Hij is er niet vaak. Maar wel op zondagmiddag, ja.

ga het plaatje ook even draaien richting Renkum. Fred, ja, ik weet dat je mooi vindt. Bobby Prins komt eraan en Toe Kom In Mijn Armen. En Ellen en de Moeibekers staan ook klaar. En Klavertje van Vier. Voor Jantje Heikamp in Venewaal. En dan gaan we afscheid van Elkander nemen. Kan ik wel zo lang, want vanaf een uurtje of twee, ja. Naar het uitschakelen van Lady Mir-

Dat was laatste plaat Ellen en de Moeitmakers en de Klavertje van Vier. Ja. Even rijdt voor Jantje Heikamp. En Bobby Prins ook even richting Fred in Renkum. Bobby Prins, natuurlijk op de radio.

0: Jan zegt, dank voor de plaatje, maat. Was weer toppie. Smakelijk eten voor zometeen. Fijn weekend verder. Dankjewel, Jan. Ook een heel goed weekend. En tot vrijdagavond, hè?
1: Ja.
0: Bij jou in de show.
1: Ja.
0: Ook Hanny de Roos schrijft, fijn weekend voor jullie samen. Bedankt voor de mooie plaatjes en de mooie uitzending van vandaag. Dankjewel, Hanny, voor je compliment. Waardeer ik zeker. Graag gedaan weer, hè?
1: Ja, maar.
0: De Klaas vaak hadden gehad, hè? Ja. Morgenmiddag is het weer om 2 uur naar een uurtje met... is Robert-Jan van Middelkamp bij Lentik tussen 1 en 2. En tussen 2 en 6 Klaas Vaak op de radio. Ook Jozef en Christine. Wout en Ada, bedankt voor de mooie zaterdagmiddag uitzending. Het was weer toppie, kameraad. Voor straks smakelijk eten, een fijn weekend. En tot de volgende ronde, vriend. Groetjes van Oetwiet. Adios, amigo. Graag gedaan, George en Miranda natuurlijk ook. Groetjes daar. Ja, Jozef. Tot de volgende bakherrie weer, hè.

Ook Heina Tom schrijft, dankjewel maat, was weer toppie. Kon even niet reageren, hij was de kop aan het scheren, ja. Welke? Die grote, dikke kop. Kallewan, Heina. Fijn weekend ook aan die kant. En dat geldt ook voor u aan de andere kant van de radio. Fijn weekend allemaal. Fijne zaterdagavond, zaterdagavond. Zoals Jozef zal zeggen. Oh, Robert-Jan van Binnenkom. Goedenavond. Ja, het is avond inmiddels, hè. Nog net even op de valreep, schrijft hij. Hoe later op de middag, hoe schoner het volk. Dat is dan weer inmiddels 18 over 18. Dubbele tijdmelding, ja. Was toppie vandaag. Lekker meegeluisterd tijdens het klussen. Fijn weekend. Jij natuurlijk ook, Robert-Jan van Binnenkom, de Atlantic. Fijn weekend. Oude klusser. Berend van der Schelling, laatste instrumentale plaat en dan zijn we weg. Bye bye, tot ziens. Ja. De groetje van weer en tot volgende week zaterdagmiddag. 2:30 ben ik er dan weer. Hè? Ja. Vanaf een uur of 2 was die live. Groetjes en smakelijk eten allemaal. Fijne zaterdagavond nogmaals. En een goed weekend namens mij en Adam.

0: Volle Hoven 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: deze.
1: Johnny had een grote fan.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

De groet nu ook correct, want de slijter heeft het geleerd. En het meisje in de bibliotheek, ach, dat zat er gewoon verkeerd. Die tante van mij, die weet niet beter, ze is het niet gewend. En meneer Van Dalen heeft me laten weten dat het groeten van ons

0: Ook deze.
1: 300 paardenkrachten. Hoor ze grommen, hoor ze gaan.
2: Gefeliciteerd, je hebt ons gevonden.
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Er trekken vanavond en vannacht nog een paar buien over het land. De meeste in het noorden en daar kunnen ook onweer en harde windstoten bij zijn. De matige zuidwestenwind waait langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Het kwik daalt in de nacht naar een graad of 8, maar aan zee kan het 11 graden blijven. Morgenochtend begint bewolkt met regen, vooral in de noordelijke helft. En de matige wind draait naar het westen tot noordwesten. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Namorgen krijgen we rustiger en droger herfstweer met regelmatig zon. Het wordt iets warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: Hello everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: Radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze.
1: Hey, hey, hey, kom met me mee. Hey, hey.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Er trekken vanavond en vannacht nog een paar buien over het land. De meeste in het noorden en daar kunnen ook onweer en harde windstoten bij zijn. De matige zuidwestenwind waait langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Het kwik daalt in de nacht naar een graad of 8, maar aan zee kan het 11 graden blijven. Morgenochtend begint bewolkt met regen, vooral in de noordelijke helft. En de matige wind draait naar het westen tot noordwesten. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Na morgen krijgen we rustiger en droger herfstweer met regelmatig zon. Het wordt iets warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag.

0: zit met een beetje in de war. Nee. Je zou een jaar geleden van je krijgen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: ook deze. Gas erop. In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

0: deze.
1: Door maak ik geen probleem van, probleem van, probleem van. Door maak ik geen probleem van, als je dat ook niet doet.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyad opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyad en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
3: Altijd piraten.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
1: Jouw weekendvriendje.

zee. Kneep nooit geen vreemde kerels mee. Want ik ben niet van yesterday.

0: 24.
1: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: Ja, mijn pil zit eens op.
1: Ik pak wel in mijn nijen.
0: Mooi. Neem ook een stukje terug en was, maat.

0: 104
1: weerbericht.
2: Er trekken deze nacht nog een paar buien over het land, de meeste in het noorden, en daar kunnen ook onweer en harde windstoten bij zijn. De matige zuidwestenwind waait langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Het kwik daalt naar een graad of 8, maar aan zee kan het 11 graden blijven. De ochtend begint bewolkt met regen, vooral in de noordelijke helft, en de matige wind draait naar het westen tot noordwesten. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Na morgen krijgen we rustiger en droger herfstweer met regelmatig zon. Het wordt iets warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: ook deze.
1: Niemand weet wat ik van jou wil zijn.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piratenhits.